0: Ze typen wie een hundred meer, hundred meer, hundred meer. Ik typ om wat een samen om meer, samen om meer, samen om meer.
1: Me një këngë të bukur shqiptare, nuk bëhet radio. Me shumë këngë, bëhet Radio Shqip. 92 FM.